Bruvia, dat rechte ambt in Israël. Zij had er een gerechtsplaats onder de palm de Boras, tussen Rama en Bethel, op dat Boiland en Ephraim. En de Israëlieten kwamen door haar nu artem gerecht. En zij leidt Barak, Abinoam zijn zin uit Kedesh en Naftali holen, en zei te am, de haar, Israël God, geeft die den opdracht. Go en neem die 10.000 mannen uit de stam Naftali en Zebulon, en go op den Boch Taborn op. Ik wil Jabin zijn krijgsvierer Sisera met zijn kampvogels en zijn ganse armee naar de Rifa Kishon lokken en dort en diene heen geven. Barak zei te Deborah, ik go modan, want u met jemst. Onen die go ik nicht. Zij zei, zeker, kom ik met die met. Ober de anerkennung en dessen krieg, den du overnemst, wirst du nicht kriegen. De haar wordt Sisera en de heen van eine früh geven. Dan mocht Deborah zich op en ging met Barak met nu Kedisch. En Barak roep de mannen van Naftali in Zebulon nu Kedisch. En 10.000 folgden arm op den Boch Tabor, en Deborah deed an begleiten. De Kenita Heber had zich van zijn stormbreider, die nu komen van Moses zijn Schwiervoder Hobab, getraant, en wie war getrokken en had zijn Zelt bij dem

Vijftiende los fall op Jeremot met Zine Zeens en Breida Taub. Dat zestiende los fall op Hanania met Zine Zeens en Breida Taub. Dat zeventiende los fall op Josh Bekasha met Zine Zeens en Breida Taub. Dat achttiende los fall op Hanani met Zine Zeens en Breida Taub. Dat neuntiende los fall op Maloti met Zine Zeens en Breida Taub. Dat twintigste los fall op Eliata met Zine Zeens en Breida Taub. Dat eenentwintigste los fall op Hotir. Met Zine Zeens en Breida Taub. Dat 22. Los fall op Gedalti met Zine Zeens en Breida Taub. Dat 23. Los fall op Mahaziot met Zine Zeens en Breida Taub. Dat 24. Los fall op Romamti Ezer met Zine Zeens en Breida Taub. En ze weeren immer 12 Kapitel 26. Ook de Poortenwachter bij een Tempel weeren in Aufteidungen angedeeld. Uit Korach zine Grob kiem Meshelemja, Kore zijn Zeen en Abiasaf zijn Grootzeen. Meshelemja zine Zeens weeren desse. De eerste boerna Zeen Zecharia, de tweede Jediael, de dreda Zebadja, de vierde Jatniel, de vijfde Elam, de zesde Johanan en de zevende Eljoenai. Ook Obed Edom je hier door touw en zine Zeens weeren. De eerste boerna Zeen Shemaja, de tweede Jozabad, de dreda Joach, de vierde Zachar, de vijfde Netanel, de zesde Amiel, de zevende Isachar, en de achte Peuletai. Met zoveel zeens had God hem gezeend. En zinen zeen Shemaja worden ook zeens geboren, en dort worden leidende mannen in ere volksgruppen, wil ze weeren onge zijne mannen. Shemaja zine zeens weeren, Otni, Rephael, Obed en Elzabad, en zine breida Elihu en Zemachia, beides onge zijne mannen. Al deze poorten wachten weeren nu komen van Obed Edom. Zij, met ihre zeensen breider taub, wat er dem deins goud geëend wieren, wieren alles taub 62 mana. Van Meshelemja zine zeensen breider wieren 18 onge zijne mana. Hosa zine zeens, de Tomerari zine nu komen geheerden wieren. De eerste zeen Shimri, wils de eerste geborene zeen wie nicht meer door wie in mag zijn vorer amt am eersten zeen, en de tweede wie Hilkia, de drada Tebalja, en de vierde Zecharia. De zeens en breider van Hosa weeren alles taub 13 mana. Deze afdelingen van de poortenwachter vallen nu de zool van de mana de opgehoofd hou, zoals ihre breider en dem Herrn zijn huis te deinen. Zij lasten uit, wonen families de einzelne poorten bewaken zullen, en doorbij wordt de jengste krijgso behandeld als de älste. Dat las voor de oostene ziet fall op Meshelemja. Ook voor zijn zeen Zecharia, die een kluke roetjever weer, trokken zij een las, en am fall dat hem noorden tau. Op Obed Edom fall dat las hem zieden, en op zine zeens dat van Ferots huis. Dat was poort en dat schelechet poort, wo de gas napjet, fallen schuppem en hosa tau. De wachter worden zo abgedeild. On de oostene ziet zullen alle dag saas manner stonen, on de noordene ziet feier, am zieden ook feier, wie im Ferots huis emma twee, on de wasne ziet wo de onbü es, on de gas feier, en bij dem onbü twee. Dort wären die einzelnen Aufteilungen von den Poortenwächter, die alle zu den Nukommen von Korach und Merari gehirden. Einige andere Leviten hatten die Absicht über das Tempelkapitol und über die Gottgeweide Goven, was für den Tempel fähig sein wären. Ladan seine Sehens, die Nukommen von dem Gershoniter Ladan, wären leider in der Jehiliter-Ehre-Grupp. Die Sehens von der Jehiliter, Setam und sein Bruder Joel, wären über das Kapitol in dem Herrn sein Haus angestellt. Buiten aan worden ook nog nu komen van Amram, Jitzar, Hebron en Uziel, to deze opgave aangestald. Eenmaal eier weer Shubael, Gershom zijn zeen, die een zeen van Moses weer, de verste eeuw dat Kapitol im Heiligtum gewaast. Van zijn broeder Eliezer, Moses zijn een anderen zeen, Stam Rehabia, en dem zijn zeen weer Jeshaja, Jeshaja zijn zeen weer Joram, Joram zijn zeen weer Zichri, en dem zijn zeen weer Shelomit. Des Shelomit en zijn breider weeren aangezaad, even al dat kapitool, de geweide goven te woken, wat de kennig David en de groepenleider, die even 1000 en even 100 weeren, en de bevelshaber im Kriegsheer dem Herrn geweid hadden. Wat zij van ihr Kriegskapitool afgedeild hadden, om door met dem Herrn zijn huis te buien. Ook alles, wat de profeet Samuel, Saul, Kish zijn zeen, Abner, Ner zijn zeen, en Joab, Zeruja zeen, geweid hadden, voor al die ere geweide goven, weeren Shelomit en zijn breider verantwoordelijk. Van Jitzar zijn nu komen weeren Kenania en zijn zeens buiten op hem land in Israël als amtslied en rechter aangestald.

0: en dat ik niet veel op jouw arbeid houd. Ik heb de zon nooit geschreven, oder de moon er een stromengang bewonderd, zodat die vielleicht mijn hart gelokt hadden en ik mijn hand nog die hart opgehoven. Wanneer ik dat houd, wie ik schuldig voor onze rechten te komen en ik word God door met verloren hebben. Ik heb mij niet door te gevrijd, wanneer mijn vrienden lieden moesten oder met schworen leefden. Ik heb niet met mijn muil gezindigd een ander leven verwenscht. Keiner in mijn familie kon zeggen dat hier weer hungrig van des gegonen is. Ik heb jeder fremden nen gekrocht en aan nienig buiten op een gas geloten. Ik heb niet, zoals andere, geproefd mij te versterken wanneer ik schuldig weer. Ik heb mij niet uit angst, nu dat je recht wat de lied zeden, en sie niet stel je was, dan heb mij niet verstorken, wie zegt mij voor de lied eren sport angst. Mocht u doch einer zennen, die noem mij horcht, ik unterschrijf alles wat ik gezegd heb. Mocht die alle macht haft, mij een antwoord geven. Ik mocht dat klaar geschreven hebben, met wat ik verklocht zie, dat ik dat op mijn schulden dragen kon, oder aus zijn kranz te allem wiesen kon. Ik word nu terughalen van dat wat ik gedonen heb, en steil ver aankomen. Wann dat land, wat ik beaken, geklocht haft, en de voren op een stab, eine met de andere gehield hebben, wann ik jemals eine arend genomen heb, die ik niet gezegd had, oder de vorm waarom mij uitgenutzt en bedwongen heb, dan loot de distelen in een steed van wijd wassen en dat ankruid in een steed de jorst. Dit is tot eind van dat wat hier op zee. De drie mannen hielden op met on hier op te reden, wil zij zich bloos gereicht aanstalt. Ober door wie nog een man, Elihu, dem Buzita, Barachel zien zien. De stonden van raam af. Elihu wie zeer verstalt even hierop, wil zij zich als gereichter hield als God. Hij wie ook even hierop zijn drie vriend verstalt, dat ze hierop als een aangerechten veroordeelden en niet bewiesen konnen wat hij aardig gedonen had en wat reich weer. Wils Elihu jinger wie als de andere, had hij niet eier worte hierop gezegd. Als hij zag dat de drie mannen nooit meer te zeggen wisten, werd hij zeer oierlich. En Elihu, dem Buzita, Barachel zien zeen, zeed. Ik zie nog niet zo zeer veel jaar oud, en vergelijk met wat oud je zendt, doorwegen heb ik mij teruggeholen en had angst jen te zeggen wat ik dacht. Ik dacht bij mij, die wat meer ervaring houden, zullen reden, die wat eller zijn, zullen wat wijzer zeggen. Ober wat einem verstonen mocht, kämt durch dem Geist, van dem, der alle macht haft. De wijsheid kämt nicht bloß durch dat eller, en de oude weiten nicht wo recht te handelen. Doorwegen zei ik nu, horchte mal no mij, ik heb hier wat te zeggen. Horchte mal. Ik heb geluurd als je reden, ik heb opgepost naar wat je verbrachten en wo je nu de rechte weer zochten. Ik heb neef nu jund gehorcht en keiner van jund haft hierop dat kon bijbrengen, wo hij dat aanrecht te holen haft. Geloof niet dat je de laatste wijsheid hebben. God wordt nog eenmaal met hem verrekenen, niet menschen. Hierop recht zien wir niet nu mij en ik wil niet dat te am zeggen wat je zeden. Hierop, die stonen ons verdutst, die hebben nog meer te zeggen en hebben niet meer rood. Zal ik nog langer luren, wanneer ze zijn stel geworden en nog meer te zeggen hebben? Ik wil mijn stek zeggen, die worden hier in wat ik weet. Ik heb veel wat ik zeggen wil, dat heeft meest niet meer ruim in mij. Dat is als wanneer wien geert en de schlag meest oprieten wil. Ik moet reden dat mij dat leichter wordt. Ik moet mijn muil opmaken en wat zeggen. Mij helpt zich dat gelijk te wem ik red. Ik wil hier keinem schmeicheln. Ik verstoor niet wem te schmeicheln, en God wil mij bald wegnemen, wanneer ik doe.
1: Hiob, Kapitel 33.
0: Hiob, horch no mij, pas op no wat ik zei. Ik zie ganz reut hem reden, mij komen de wird al reut. Ik zei dat zo als dat is, ik rede reine waarheid. God zijn geest haft mij gemocht, die alle macht haft, pust mij dat leven in. Antwoord wann du kost, mocht die reut voor mij, en stal din denken klar. Ver Gott sind ik en du, ewer rein van ihr gemocht. Engst die nicht für mij. Ik wou die nicht schwartausaten. Ik horcht nu wat du seetst, en weit krijg dat du seetst. Ik zie doch nuscht nicht schuldig. Ik heb mij nicht vergonen in sie rein, ohne Sünd. En doch schmidt Gott mij fair, en talt mij aus sin Feind. Dort is os wann mijn Gott, meine Feit an einen Klotz vasthält, en alles wat ik doe, ab dat laatste no seinen mat. Ober dit moet ik die zeien, dit hast du bloos nicht recht. vils Gottes Gnade aus dem Mensch,